Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Crying My Heart Out.

De Mars Girls waren dat in de weekend voor de deur. Zeker. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters. In de 21ste eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe je het doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

WD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Natuurlijk een klein beetje, nou ja, het is 100.000 keer gekomen, het was Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zweedse Zara Larsson begon Dekker Radio vandaag met Lush Life. Ja. Oh, dit is ook mooi hoor. Simply Red. Ken je die groep nog? Een nummer uit 1985. Holding Back the Years. Welkom bij dit nieuwe uur Dekker Radio.

Mooie, Simply Red. En Holding Back the Years. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd met heel veel leuke oude herinneringen. Wat dacht je van dit stel? The American Gypsies. Central Station.

nu wel gezien? Schiet op nou. Kom nou, Stien. Mijn oude seksmachine. Hé jongens, wacht even. Kijk maar, Stien. Die is niet zo snel. Want als hij gaat kletsen, ja. Nou, dan weet ik het wel. Ik neem ook vaak. Gewoon, brood met me mee. Maar dat duurt dan meestal

Als je halen. Nou, dat was goed raak. En ze maar kletsen. Ja, met dat joch. Maar ik ging pleiten. En voor mij zit ze er nou nog. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Kunnen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens. Jongens, doen we hem naar de brug? Doen we hem naar de brug? Dan duwen we hem naar de brug. Oké, allemaal even dames, jongens. Grandioso. Jongens, duw hem naar de brug. Ik heb geen benzine meer. Help even duwen. Duw hem naar de brug, mannen.

0: het van jou, hoor. Ah, jongen, als zij begint te praten, hè, Stine. Nou, dat is niet mis, dat kan ik je wel zeggen. Dat kan niet wachten, weet je wel. Dat is een jutte mis. Raad hem, daar gaat ie. Wat je nog een keer horen? Wel een beetje laat, hè. Maar het koortje wat sneller. Zo ja, daar gaat ie. Raad hem. Schiet op. Schiet op nou. Voor was ook al te laat. Schiet op, Stien. Stien, hè? Zal ik dan een lekker kopje koffie voor je zetten straks thuis? Hè? Met zo'n lekker zandgebakje erbij, waar heb je? Nee? Dan bekijk je het maar, dan ga ik zelf aan huis. Ik ga wel lopen. Zoek het maar uit hoor, blijf jij maar lekker staan praten. Ja, dag, bekijk het maar even. Je maakt mij niet gek hoor, met je grote boodschappentas.
1: Kan het een beetje sneller misschien? Geweldig hè? Ja. Leuke parodie was dat. We gaan naar Frankrijk. Florent Pagny. And Tammy.

0: pour toi.
1: Wat een drama van Florent Pagny. T'aimer encore betekent nog steeds van je te houden, ja. We gaan eens even naar iets heel anders luisteren.
2: Mambo number 5.
1: Mambo number 5. 1999, dat is al een tijdje terug, met Lou Bega. En je mag rustig meedoen. Dit is namelijk Dekkera.

0: Nou, ik kijk op de klok. Het schiet al op. Ik ga eens eventjes schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Nou, op deze muziek kun je wel moe voor, met Gino Vanelli. We begonnen maar aan het tweede gedeelte van dit uur Dekker Radio en People Gotta Move. Dark is the night. Dadelijk Wende met S10 uit Nederland en Sterren Lopen. Maar eerst deze van Shakatak. Dark is the night.

0: Hoe verzinnen ze dit eigenlijk? Dat vraag ik me zo af. Het heet sterrenlopen. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Ik doe het niet alleen.
0: Nee.
1: Kom, we gaan dan. Want ik kan het niet, ik wil het niet. Ik doe het niet alleen. Kom, we gaan dan.
0: Onbegrijpelijke klanken bij Dekker Radio. Af en toe snap ik er ook niks van, hoor. Wende met S10 en ze gingen sterren lopen. Nou, schiet mij maar lekker, hoor. Tegen de tijd dat ik het snap, ben ik heel erg oud, waarschijnlijk. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar 1993. Toen hadden ze begrijpelijke muziek. Luister naar Lulu uit Engeland en haar Independence.

Zo kunnen ze nog uren doorgaan daar in Brazilië. Ja, Tania Maria hoorde je met Eusinha uit 1983. Hé, ik moet even opschieten, want ik heb nog meer klaarstaan. André Hazes junior bijvoorbeeld. Een doodgewone man, zingt hij. Gaat het over mij? Geen idee.

0: Nou, ik kijk op mijn horloge en op het klokje en het klopt allemaal wel precies. We zijn er doorheen. André Hazes junior, dankjewel, bedankt.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
0: Zo, een nieuwe van de Tipsy Girls als laatste. Baby, one more time. Tot de volgende keer maar weer.

0: een nieuw uur dekkenradio van start. Met Paul McCartney en Wings en de band On The Run uit 1973. En leuk dat je erbij bent, want we hebben weer een nieuw uur en een storing op de lijn. Of is dat niet zo? Ja hoor, hoor maar.
1: Can someone please hang that phone up?
0: Oh, de telefoon moet even opgehangen worden. Nou, ik zal mijn best doen. Midnight Star neemt ons mee terug naar 1984. En deze disco hit. Titel Operator.

0: bakkie. Luister, raak en blijf.
1: Attentie, attentie, illegale Joop. Dit is de Lange Leen, de Lange Leen. Je komt hier prima binnen, man. Als een baksteen.
0: Hé, hey, die Leen. Dat is een lange tijd geleden, zeg. Hey. Heb jij nog steeds dat digitale 40 kanalen, bakkie?
1: Ja, illegale Joop, daar werk ik nog mee. Zeg, dat is een prima bakse. Hij is te koop.
0: Ja, wat voor mijn schoonmoeder. Zou je wat vertellen?
2: Deze zender.
0: Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over.

0: met de koffie dan maar eens. Wat? Nee, twee klonten en weg met die koek. Moet ik niet. Het oude koek.
1: Hey Joop, luister eens. We hebben een breker op de lijn. Hou jij hem er eens uit?
0: Ja, dus ik zal hem even nemen. Brekert, brekert, kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, er is allemaal iemand. Ja. Allemaal iemand. Beste raad.

0: Open deur, ja.
1: Nadat je rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk. Nou, wat denk je? De witte muizen.
2: Dit is de zender van het Illegale Joop. Uit 1980, echt zo'n tijdsbeeld van toen met dingetje.
3: Dat is ja wohl mal der Hammer, Leute.

afkomstig uit een Duitse show, die Get Show, van lang geleden hoor, en de Steuersong. Dat gaat over de belastingen in Duitsland. Dat is een soort protestlied. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord dat die Duitsers daar zich zo druk om maken en daar een hitje van maken. Wel grappig deze. Meteor, Nederlandstalig. En een nieuwe, weet je...

0: Yawo Be There. Het zal wel slang zijn voor You Must Be There. Je zou erbij moeten zijn. James Ingram en Michael McDonald met een nummer uit 1983. Dat is toch een tijd geleden. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: plaatje van ABBA, 1974 al. En Waterloo, 3 achter elkaar, direct na het half uur. Nou, je krijgt ze voor je kiezen hoor.
1: Wow.
0: De 3 J's, Light in the Dark. En daarna Danny Schoeneman.

Zijn ze nou te laat of te vroeg ermee? Met hun kerstwens. Grappig, hè? Drie achter elkaar en dit was Light in the Dark. Ja, ik kan het niet uit de tekst opmaken dat dit een kerstplaatje was. Maar dat is toch wel eens leuk. Ik ga van de zomer op de heetste dag ga ik ook nog een kerstnummer draaien. Laat ik

Niet slecht, hè? De Hengeltjes, letterlijk vertaald, komen uit Amsterdam en go round in circles. Aardig nummer. En dit dan. Zion Marley, ongetwijfeld familie van Bob Marley, In the Sky...

mooie taal toch? Dat Italiaans, dat bevalt me wel hoor. Maar ik spreek het niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Dat zal wel betekenen iets van mijn mooiste liefdeservaring of zo. Ja, ik ga het eens opzoeken. Kan mij het schelen. Ken je Dr. Hook nog? En The Medicine Show heette ze vroeger. Sharing the Night Together.

Wat een stem, hè? Barbara Streisand en Never Give Up. Ik geef ook nooit op. Ik heb nog eventjes eentje klaarstaan van Gino Vannelli. En niet zomaar. Hij woonde een tijdje hier vlakbij de Dekker Radio Studio in Amersfoort. En dat was in oktober 2021 om te componeren. En hij, je kon hem ook af en toe eens op een terrasje tegenkomen daar. Dat was wel grappig eigenlijk. Maar hij is weer terug naar af. En wij ook hier bij Dekker Radio. Want de laatste heb ik gestart van Gino. The Measure of a Man. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Doedeloe.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

kwam uit het jaar 1985. Het is van Stevie Wonder, de part-time lover. De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Want u bent er weer bij met een nieuwe aflevering van het programma Bont. Ik ben Jan Berg. Daar is u de komende uur. Hier Alex Warren en Fever Dream.

0: De muziek van The Band uit 1968, een prachtige opname die we hier voorbij hoorden komen. The Wait was de deal van de plaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Source en Candy Staten.

0: muziek van Source en Candy Staten. You Got a Love in de remix versie uit 2006.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2013 met Carly Rae Jepsen. Oh.

0: Tonight I'm getting over you, Carly Rae Jepsen uit 2013.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Casey Carter. It's the weekend. Ja, het staat voor de deur.

0: De muziek van Mr. Casey Carter, It's the Weekend.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Nou, laten we het gezellig maken met Dennis. We gaan in 1996. Gewoon een gezellig liedje.

0: Jazeker, de muziek uit het jaar 1996. Dit was muziek van Dennis. En Dennis die had gewoon een vrolijk liedje. En we houden natuurlijk van vrolijke liedjes. Wacht u wat, we gaan op naar het half uur trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Speciaal van Martin Goedhart, deze uit 1979. Dico en A Room With A View.

De mooie muziek van Leo Sayer uit het jaar 1980, deze opname More Than I Can Say. In de bonte muziekverzameling, jazeker, u bent er nog steeds bij. We draaien ze voor u, de lekkere plaatjes, weer op een rijtje. Ook hedendaagse muziek natuurlijk. Harry Styles, Dance No More.

0: De muziek van Harry Styles, anno 2026. Deze muziek, super populair deze maand. Dit was Dance No More. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1963. Oh, dit zijn de Hollies en

0: George Manette. Uit 1963 is van The Hollies en Stay. Ja, blijven erbij, hè.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002 met Gorilla.

0: En dat was dan deze muziek, Gorilla, en een nummer wat gespeeld, Das Ligaia. 2002 kwam het uit, dus ook al meer dan 20 jaar oud. Ja, de tijd gaat altijd heel hard als je er zo naar kijkt.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix naar muziek van Mike Shipley. Dat is eigenlijk meer een plaatje in de categorie van...
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
0: Nieuwe plaat, dit is Stingley Love.

0: Lekkere muziek van Mike Shipley. Dit was Stingly Love hier in de Bonte Muziekverzameling. We hebben ze op een rijtje voor u staan. We hebben ook natuurlijk de oudjes muziek van lang geleden en ook van wat minder lang geleden.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: 2017, deze van Coldplay samen Big Sean. Dit is Miracles, Someone Special.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Op het 2017 deze opname van Coldplay samen met Big Sean. Miracles, someone special. Ja, het is altijd fijn om iemand speciaal in je leven te hebben. Ja, toch? Maar wel weer het signaal dat we aan het einde van het programma zitten. We zijn er weer doorheen gevlogen. Dit was er nog weer een uurtje lang rond op je radiotoestel. Mijn naam is Jon Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met The Fab Four, met The Beatles, Let It Be. Daar hebben we nog een nieuw werkje van Renaats en Krabbe, Kop Op. Als we het nog tijd hebben, 1977, Jonathan Richman en The Modern Lovers en The Egyptian Break. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Jazeker, de muziek van Carlos Santana en zijn band Santana uit 1982. Hold on, de titel van de plaat, openen in het programma Bond voor vandaag. Ik zeg hartelijk welkom, ik ben Jan Berg en ga ze weer voor u draaien. Ook weer vandaag doen we dat een uur lang in het programma Bond. Ariana Grande voor u, anno 2026. I hate that I made you love me.

0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. De muziek van 2026, uiteraard ook hier in de bonte muziekverzameling. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Ouwe meuk!
0: 1963, het is zijn Freddie and the Dreamers. I'm telling you now.

0: Oude meuk van Freddy and the Dreamers, terug naar 1963. I'm telling you now.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Jazeker, we gaan met Nederlandstalige muziek naar 2008. Jan Smit, dit is Als je lacht.

0: Ik zou bijna zeggen, muziek uit Volendam. Hè? Misschien is het ook wel zo natuurlijk. 2008 muziek van Jan Smit. Als je lacht, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Inderdaad, naar Nederlandstalig schakelen weer over naar het Engelse. Chris Kappa 2013. Liar, liar.

0: De muziek van Chris Kapp. 2013 kwam het uit. Liar, Liar, de titel van de plaat. We gaan eerst lekker wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Don Rex Hero. Dit is Addicted, hier in de Bonte Muziekverzameling. MUZIEK

0: Ja, zomaar de simpele dingetjes. Joe Cocker en zijn plaat uit het jaar 1994.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Deze uit 1976. Dit is de band Sundown en One Morning in May.

Muziek 1984, de Amsterdamse band Drukwerk met Harry Slinger als zanger. Caroline, de titel van het lied. Hedendaagse muziek nomineerd door Martin Garrix en Ed Sheeran. Rewind, repeat it.

0: Dan zitten we opeens heel veel in de dancemuziek, hè? Met deze Martin Garrix en Etje Sheeran. Rewind, repeat it.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Lekker terug in de tijd met deze van de Honeybus. 1968. I can't let Maggie go.

0: 1968 dus, deze Honey Bus, I Can't Let Maggie Go. Altijd lekker om weer zo'n gouden ouwe langs te laten komen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, Alicia Keys, Superwoman.

mooie nieuwe plaat van Selena. Dit was Why. Ja, en Why brengt ons aan het einde van het programma weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u er ook weer met plezier naar geluisterd heeft. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag altijd. janberg.radio@gmail.com is daar dat daarvoor open staat. En ik ga u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 2014, Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Daarna gaan we naar 1970 met de Marmalade en Rainbow. En voor zover er nog tijd is, Michael Anthony Austin samen met Ralph Mullenschaller. En This Celtic Heart. Ik zeg bedankt voor het luisteren en fijne dag. En graag weer tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo tamidonjo. Mietje hebben dat album en dabo sonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroegjes jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Dan ging het zo'n beetje bergafwaarts, Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtendvroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van J&D Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Elia en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Allee, zaken, volle gaas en volle patrol, hé!
1: Hey! Ja, ons Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussel, zo deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher, tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love, met Never Going Home Tonight.

0: Dat was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Net zoals alle andere afleveringen begonnen we ook deze met een origineel dat later gecoverd zou worden. Je hoorde het nummer Windy, uitgevoerd door Ruthen Friedman. Amerikaanse zangeres, geboren in de Bronx in New York. En toen ze 10 jaar oud was, verhuisde ze met haar familie naar Zuid-Californië. Haar eerste optreden gaf ze in de Green Spider Coffee House toen ze 19 jaar oud was. Het nummer Windy, wat je hoorde, is door haar zelf geschreven. En dat in het huis van David Crosby voor haar vroegere huisgenoten, The Association. Haar demo werd uitgebracht in 2006 op het album A Hurried Life. Het zou later nog gecoverd worden door, daar komen ze, jawel, de Association in 1967. Die hadden een nummer 1 notering mee in Amerika. Wes Montgomery ook in 1967. Percy Faith ook. The Ventures ook. Dat was een populair liedje dat jaar. Gary Lewis en de Playboys in 1968. Brenda Lee en Pete Fountain in 1968. Peter Nero deed dat ook in hetzelfde jaar. En tot slot Billy Paul in 1970. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten, die zijn ook deze aflevering weer aanwezig. In de tragiek van de muziek belichten we het kort het leven van Alex Chilton als lid van de formatie The Buckstops. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor The Edisons met Ups and Downs. Daarover straks meer. Eerst mag je gaan luisteren naar The Collection en Shoot Me Through.

Je hoort een bekend duo, heel erg bekend kunnen we wel zeggen, maar een wat minder bekend nummer, Simon & Garfunkel. The Flowers Never Bend With The Rainfall. Het verhaal gaat dat ze tijdens hun middelbare schoolperiode al begonnen met zingen van liedjes van onder andere The Everly Brothers. In 1956 namen ze de artiestennaam Tom en Jerry aan. Paul Simon als Jerry Landis en Art Garfunkel als Tom Graf. En ze startten daarmee officieel een carrière en kregen hun eerste opnamecontract. In 1957 schreven ze voor het eerst eigen teksten en scoorden ze een eerste hit, Hey Schoolgirl. En verdere pogingen tot hits te komen bleken niet succesvol. Daarna de middelbare school ging ieder zijn eigen weg. En in de daarop volgende periode zagen ze elkaar weinig. In 1962 ontmoetten ze elkaar weer en eind 1963 traden ze op onder de naam Simon & Garfunkel. Ja, de rest is natuurlijk geschiedenis, kunnen we wel zeggen. En daarvoor hoorde je Ian en de Zodiacs en Secret Love. Engelse rock and roll werd opgericht in 1958. En oorspronkelijk noemden ze zich alleen de Zodiacs. De groep werd geleid door Ian Edwards. En in Engeland bestonden ze slechts in het obscure circuit. Maar in 1964 hadden ze in Duitsland wel veel succes. Tijdens die periode, die 3 jaar duurde, brachten ze 3 albums uit. Het nummer Secret Love werd in 1953 uitgebracht door jawel Doris Day en gebruikt in de film Calamity Jane. En we begonnen met volgens mij een van de obscuurste nummers die je in deze uitzending zal horen. De Collection en Shoot Me Through. Helaas hebben we daar geen info van kunnen vinden. Zometeen onze nederpopplaat hebben gekozen voor The Addisons. Wie dat zijn en wat ze allemaal gedaan hebben, dat hoor je straks. Eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat, uitgevoerd door de Ventures en Perfidia.

Het hangt er een beetje tussen, wel of niet instrumentaal. Ja goed, het was leuk om te horen. Willy Bobo en Juicy. Dat is de artiestennaam van William Correa. En dat is een Latin en jazzmuzikant. Oorspronkelijk afkomstig uit Puerto Rico. Hij groeide op in Spanish Harlem. En zijn eerste grote optreden had hij in de band van George Shearing. Op het album The Shearing Spell. Daarvoor hoorde je Autumn and Sunshine. Het nummer zou begin jaren 70 verschijnen. Overigens wel als B-kant van de single My Little Girl. En dat bij PY platenlabel. We begonnen met de trio met onze instrumentale plaat Avengers en Perfidia. Instrumentale band Avengers werd in 1958 in Tacoma nabij Seattle in de Amerikaanse staat Washington opgericht door de gitaristen Bob Bogle en Don Wilson. In 1960 scoorde de groep met Walk Don't Run een wereldhit. De groep die bereikte in de jaren 60 met 14 singles de Billboard Hot 100. En ondanks dat de animo voor rock and roll instrumentals verdween in de jaren na 1964 in Amerika en overigens in praktisch alle landen, is de band nog steeds populair in Japan. In dat land, sinds hun eerste komst daar in 1962, hebben ze nu al meer dan 2600 concerten gegeven. Ze staan bekend als een surfgroep, maar in werkelijkheid hebben ze hun muziek altijd aangepast aan de mode van de tijd. Rock and roll, surf, country, blues, underground, enka en J-pop, want dat werd speciaal gespeeld voor de Japan. Swamp, middle of the road, reggae en ska en ga maar door. Veel melodieën en hits, waaronder het welbekende Hawaii 5-0, kwamen ook van hun hand. Zometeen de tragiek van de muziek, daarin belicht het kort het leven van Alex Chilton als lid van The Buckstops. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Michael Cox, I Can't Make Up My Mind.

0: voor onze Nederpopplaat. Een vrij onbekende groep, de Addisons en Ups and Downs. Popgroep met onder andere zanger Eddie Owens en de gelederen. Wanneer Owens de groep aan het eind van 1969 verlaat, gaan de overige leden respectievelijk verder als Purple Pillow, Jumbo en Circus. Kees de Blanc maakte in 1973 deel uit van de tweede bezetting van de Duitse groep Cosmic Dealer. En Kees de Blanc en Martin Achterberg duiken aan het eind van de jaren 70 op in de formatie The Hudsons. Je weet dat als jij een idee hebt voor een Nederpop of een Belpopplaat, je kan het ons altijd laten weten via info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je Argent and Dance in the Smoke, een Britse rockband die in 1969 opgericht werd door Rod Argent nadat hij zijn vorige band de Zombies had verlaten. De band is vooral bekend dankzij hun hit Hold Your Head Up uit 1972. De oorspronkelijke bezetting van de band bestond uit Rod Argent op keyboards, Russ Ballard gitaar, Bob Henrit slagwerk en Jim Rothford op bas. Ballard, Rothford en Argent nemen de zangpartijen voor hun rekening. En Argent, Ballard en Chris White, eveneens ex-zombie, schreven de nummers. We begonnen met Michael Cox en I Can't Make Up My Mind. Engelse zanger die werd geboren in Liverpool. En als Michael Cox had hij een top 10 hit in Engeland met de titel Angela Jones. Later zou hij gaan werken als acteur in Nieuw-Zeeland, waar hij ook de naam Michael James gebruikte.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Alex Chilton, een Amerikaanse zanger en gitarist die bekend was van de bands The Buckstops en Big Star. Chilton had met The Buckstops een aantal muzikale successen, waarvan The Letter 1967 de grootste was. Na het uiteenvallen van The Buckstops in 1970 speelde Chilton enig tijd solo om in 1971 met Chris Bell de power popband Big Star te vormen. Een groep die 3 albums uit zou brengen die geen commercieel succes hadden, maar wel van grote invloed zouden zijn op alternatieve bands zoals R.E.M. Door Chilton een Bell geschreven nummer In The Street werd vanaf 1998 in uitvoeringen van Todd Griffin en Cheap Trick gebruikt als themanummer van de televisieserie That's 70's Show. In de jaren 90 volgden reunies van zowel de Buckstops als Big Star. Vanaf van die laatste band verscheen ook nog nieuw werk. Alex Chilton overleed na een hartaanval op 17 maart 2010. In de tragiek van de muziek, Alex Chilton in zijn hoedanigheid als lid van de Buckstops met Sweet Cream Ladies, Fort March.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Nu eens zomaar ergens in het programma een origineel dat later ook gecoverd zou worden. Ja, goed, het kan gebeuren natuurlijk. We hoorden Betty Everett en de Shoop Shoop Song, Amerikaanse soulzangeres. Die werd geboren in Greenwood in de staat Mississippi. In haar jeugd leerde ze piano en zong ze gospelmuziek in de kerk. In 1957 ging ze naar Chicago om een muzikale carrière uit te bouwen. Tot doorbraak kwam er nadat ze in 1963 kon een contract tekenen bij het platenlabel VJ Records. In 1964 had ze een eerste hit met You're No Good, een nummer waarmee Linda Ronstadt later een nummer 1 hit zou hebben. Haar volgende single, dat was het nummer wat je hoorde, was haar grootste hit en later ook een hit voor Sharon. Dat was in 1990. Andere hits van haar in de periode 1964-1966 waren I Can't Hear You, Getting Mighty Crowded en Let It Be Me, een duet dat ze zong met Jerry Butler. Na het failliet van VJ in 1966 bracht Everett bij verschillende andere labels opnames uit, maar zonder succes van de eerste jaren. Midden in de jaren 70 kwamen haar laatste singles uit. Daarvoor hoorde je de Rocking Berries en Harvest of Love, Engelse band afkomstig uit Birmingham. Ze hadden in Engeland verschillende hits, terwijl dat in de Lage Landen minder het geval was. We begonnen met de tragiek van de muziek Alex Chilton als lid van de Buckstops en Sweet Cream Ladies, Fort March. Je weet het ook, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in een programma waar ik er altijd een stuk of 4 voor je op een rijtje heb staan. The Crackers Design, The 5 AM Event. Maar eerst deze van Paul Jones en High Time.

merkwaardige naam zou tot wat met dat ontbijtding is te maken hebben. Je hoorde The Crackers en Honey Do. Soms gebruikten ze een andere naam, maar in de originele bezetting noemden ze zich The Mercies. Het nummer is geschreven door het duo Barry Sanders en zou in 1969 verschijnen bij het Fontana platenlabel. Daarvoor hoorde je Design en The Minstrels Theme. Het nummer wat je hoorde werd door het blad Syndic beschreven als een folk pop juweeltje. Het werd door de groep in 1969 opgenomen met de originele bandlid Tony Smith, maar het werd echter pas uitgebracht in 1971 toen Smith de groep had verlaten. En daarvoor hoorde de 5 AM event Hungry. Oorspronkelijk noemden zich de Crescendo en waren afkomstig uit Canada. Ze waren zo geobsedeerd door de zogenaamde British Invasion dat ze op 20 juli 1965 verkasten naar Liverpool. Leden waren Glenn McRae, Vance Smith, Terry Loeb en Dennis Penner. We begonnen dit kwartet met Paul Jones en High Time. Paul Jones is een Engelse singer-songwriter, acteur, mondharmonica-speler, radio- en tv-presentator. Als P.B. Pons speelde hij duetten met Elmo Lewis, also known as Brian Jones. Natuurlijk later de medeoprichter van de Rolling Stones. En dat in de Ealing Club, thuisbasis van Alex's Corner Blues Incorporated. Die zangers in dienst had zoals Long John Baldry en Mick Jagger. Hij werd door Keith Richards en Brian Jones gevraagd om leadzanger te worden van een door hen op te richten popband. Maar wees het af. Vervolgens vroegen ze Mick Jagger of hij wellicht wel interesse had voor het baantje. En zo werd Jones dus bijna leadzanger van de latere Rolling Stones. Hij werd wel leadzanger van de bekende groep Manfred Mann, waarmee hij verschillende top 1 nummers scoorde. Heet dat zover weer deze aflevering van The Oldies Project. Breng ook eens een bezoekje aan onze website, theoldiesproject.nl, of like ons op Facebook. Ik heb er minimaal nog eentje en dat gaat over de bloemetjes en de bijtjes. Oftewel de Jewel, Akins en de Birds en de Bees.

ben ik in een levenstrein gestapt. En altijd was mijn moeder door. Ja, mijn moeder stond altijd voor mij klaar. Ook al brul ik ook een hele nacht, de moe wil altijd trouw de wacht. Overal sleept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe, als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levensstreng gaan. Maar ja, moe, ik waande maar zo kort, die tijd was maar zo eim. Langzamer zet een levensstreng zich in beweging. Om steeds maar vlugger, vlugger duur te gaan. En telkens is mijn moeder weer. Om mij te wijzen op het goede en slecht in het leven. Keer op keer. En dan een paar jaar later stopt een levensstreng op een volgende perron. Maar is hier nog niet op uw eindstation? Om wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nu nog waan, dan zoek het anders door. Dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Ik word verliefd, ik kreeg een vrouw. Ben vroeg in zee, de hele dag in touw. De moe, hij wordt oma. En hij voelt zich blij. Want hij zegt, die kleinkinderen, dat ligt allemaal precies op mij. Langzamer, langzamer geef en trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De moer stapt uit. Nee, is voor goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaan. Ja, moer. Hij er nu nog aan. Een zoek. Opnieuw zoek.

Rugged cross, he'd go for who am I? Right to an old rugged cross.

man had zijn dromen. En ik droom alleen maar van die eigen, van die levensstem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken een protofrouw hier, maar er is er net koelse als die.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
2: Patrick heeft de zomerkriek.

0: Uiteraard officieel is je weekend weer begonnen. Hè? Heel bijzondere goedemiddag. Iets over 12 uur geworden. Het is vrijdag vandaag, moest je het niet weten. Ja. Als je zo gewend bent van iedere dag weer te werken, dan weet je op een eind wel niet meer welke dag dat is. Natuurlijk moet je eventjes naar de lunchweek luisteren. Dan weet je dat natuurlijk ook weer. Hart welkom dus weer een uur lang lunchbreken hier op jouw fantastische radiostation deze zomerse dagen. Want we hebben nog steeds de zomer in onze kriebel in de buiken natuurlijk. Ja, dat hadden we wel. Ja, dat was natuurlijk muziek van Fischer Z. En dit allemaal met hun Marlies. Zo direct komt eraan Nirvana en Comes As You Are.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

En altijd het nummer waarvan je kunt zeggen, wel blijf gewoon wie je bent, waar je bent ook natuurlijk. Ja, en dan wel Nirvana en dan allemaal met hun Come As You Are. Het is vrijdagmiddag, van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Ja, het weekend start hier. En als je al in vakantie bent, wel geniet ervan, zou ik zeggen. En als je ergens in de zon ligt, wel vergeet je zeker niet om te draaien. Want anders ben je zo aangebakken als een, ja, als een hamburger, als het ware. Hier is What's Fun and the Right Side One.

Ja, inderdaad, hè. Een story van de Playboy als een soort reclameboodschap voor deze plaat van Nancy Sinatra als onvredelijkheid en dit allemaal met haar This Boots Are Made For Walking. In de Playboy stond ze alleen maar met de laarzen aan. Ja, inderdaad wel. Hier zijn de mannen van de Cornels en 74-75. Goedemiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchen tot 1 uur op je radio.

0: Ach, natuurlijk zagen we het vrijdagse liedje. I saw the sign. Ace of Base hier in de lunchbreak. En gezellig is erbij. Ben natuurlijk op jouw fantastische radiostation met muziek vanaf de branding van de Noordzee. Ace of Base. En dit al met zijn I saw the sign. Hier is Don Patridge. En dit al met zijn Rosie, Rosie, Rosie.
1: Rosie.

Inderdaad, een nummer die moeilijk in een laadje past. Hè? Inderdaad wel. Leunt het nu meer naar de rock of leunt het nu meer naar de jazz? In ieder geval, het was een mooi nummer van Gino Vanelli natuurlijk. En People Got The Move. Ja, als je move hebt wel, dan mag je hem altijd laten tonen natuurlijk. Hè? Inderdaad, je bent altijd welkom hier in de Zomerse Show op je radio. En dat is natuurlijk de lunchbreak tot 1 uur. Straks hebben we nog iets te zeggen over de Dolly Dots. Maar eerst nog eventjes tijd voor de Bananarama's. En Robert De Niro is waiting for them. Ja. Tot zo voor het geestelijke nieuws hier op de show op de radio.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, het Lunchbreak Breaking News van toen. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur, of de vakantie die is al begonnen, denk ik. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Op 2 oktober 1988 heeft de medegroep de Dolly Dots hun afscheidsconcert in een Amsterdamse discotheek. Hun grootste hit Love Me Just A Little Bit More, Totally Hooked On You, wordt geboycott door Avro's Top Op, omdat het populaire Nederlandse tv-programma het nummer niet als eerste mag uitzenden. Het gebrek aan overexposure duwt het meteen naar een eerste plaats in de hitparade van de top 40. Hier is de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

Oh ja, inderdaad, het wordt een hele grote hit. Onthoud wat ik gezegd heb. Ja, en dan komt er tussen. Ja, heel hoog in de hitparades. Muziek van Alex Warren natuurlijk en Fever Dream hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2. Ja. En we zijn alweer de laatste werkdag van de week natuurlijk. Het is vrijdag en je voelt het dat het weekend in de lucht hangt natuurlijk. Met de muziek die je hier hoort op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En daarvan mag ik een uurtje hier lekker over de middag muziek draaien. Hier is Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Kom maar eventjes lekker dicht bij de radio.

0: Voorzijde nog een gezellig race geboekt hebben naar het zuiden van Frankrijk. Wel, daar gaan we eerst heel veel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. De mannen van Soulfly Dynamic en dan met zijn mademoiselle Lynette helemaal opnieuw uitgebracht in een heel nieuw jasje. Ja, inderdaad wel. En ik wilde hem eerst eventjes meegeven natuurlijk aan jullie, want ja, ik heb hem daar ook veel gehoord natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Voor zover is natuurlijk wel muziek draaien dat je graag hoort natuurlijk daar in Frankrijk.
1: De spreek LP van de week.
0: Onze LP van de week al heel de week. Ramon van het Groenewoud. Hier is hij met Maria, Maria, Maria.

En wat u mag wel zeggen, onze Ramon van het Groene Woud. En dit allemaal met zijn Maria. Maria, ik hou van jou, voor jou sta ik uren in de kou. Hoef je niet te doen, het is zomer. Op je radio. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Iedere dag weer opnieuw tussen 12 en 1. Dan eet iedereen. Over het algemeen dan toch, hè? Of anders ben je aan het brunchen. Inderdaad wel, of nog aan het aperitieven. Dat kan natuurlijk ook als je in vakantie bent. Volgende week weer een hele nieuwe artiest natuurlijk hier in de lunchbreak als artiest van de week. Hier is Champagne en Rock'n'Roll Star.

Een rondje champagne voor iedereen die aan het luisteren is. Natuurlijk naar de lunchbreak hier deze vrijdagmiddag. Champagne dus en rock'n'roll star, superstar. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk. Hè. Maar ik heb nog eventjes een lange versie van Robert Plant hier klaarstaan. Een hele mooie. Luister mee en geef er mee.

0: Ach, lekker even achterover leunen op een vrijdag. Dat moet kunnen natuurlijk, hè, met Robert Plant en dit allemaal met zijn Big Log. Inderdaad, zo is de titel van de plaat natuurlijk. Goed, als ik zo even op de klok kijk, dan is het tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien. Wat mij betreft graag tot zondag. Zondag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. En dan weer voor de hele week lang natuurlijk. Met alles erop en eraan. Helemaal gratis voor jou op jouw fantastische radiostation. Tot zondag of anders tot maandag. Bye bye.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is hij. Die Barge. And the rhythm is gonna get you. Ja, zeker weten. Maak er een mooie weekend van. Bye bye.

0: Wat een juweel, jongens. En meisjes. De wat oudere jongens en meisjes. Daar gaat hij, Mr. Gary Moore.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.

Als we toch terugblikken op die gouden gloed uit de voltooid verleden tijd, komen zelfs Jason Donovan tegen uit Dunnen, inderdaad Australië. Acteur, zanger, musicalster. Och, wat heeft die man al niet gedaan? Terug in de show waar hij thuis hoort, de Middle of the Road Show. Luisteraars,

De broers George en Louis Johnson. Heerlijk, hè? Wat een basgitaar. Oh, vrienden. Wat is dit smullen? De band werd in 1975 opgericht. Nadat de broers met onder meer hadden samengewerkt met Billy Preston, Bobby Womack en Quincy Jones, die ook een plaat produceerden. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En wat een lekker weer in Nederland, hè? Oh,

0: nogal wel een plankje. En wat een lekker weer in Nederland, hè? Nou, de knecht, dan kan hij wel weer, hoor. De surfers en wind surfing in de middle of the roadshow.
1: Vanaf de keukengordijn.
0: Zoals Cox het altijd zelf al zei.
2: Nou, het gaat in ieder geval nergens over.
0: In de tijd van zorg en stress

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Een dappere notaris zocht hem uit. De fijne van achter de keukengordijnen.
1: Ja.
0: Het is een dappere plaat. Ook dapper dat hij dan even zo in de middel op de roadshow. Gerard Cox, even eentje tussendoor. Tijdens al deze stress, deze tijden, deze ellende. En weet ik veel wat ons allemaal overkomt tegenwoordig. En het mooie weer natuurlijk. Mike Sparrow en Byron Lee. Hoor je erachteraan met Only a Fool. Die plaat kwam in 1978. Nou, hou op over dat weer de knik. Ik heb

Dit was wat in 1965. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Sam en de Faro's uit Dallas, Texas. En Bullet was trouwens de eerste plaat vanaf Amerikaanse bodem die nummer 1 kwam in de Nederlandse.

Meest bekend werd ze met het nummer Everybody's Gotta Learn Sometime. Terwijl ze ook nog veel andere heerlijke muzikale fotografische werkjes hebben gehad. Kun je nagaan? Dit blijft hangen. Dit blijft hangen, mensen. Corgi's uit de Gouden Jaren. De vergetelheid. Het zijn de plaatjes met gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Juist. En vinyl is het nog steeds wat de klok slaat in de middel van de roadshow. Vandaar. Klinkt het ook zo lekker. Hier is Hans de Boy

0: Starbuck. Dat was een personage uit de serie Battlestar Galactica, weet je nog? Starbuck was op een eiland in de grote oceaan. En Starbuck was een band. En als je er een S achter zet, krijg je zin in koffie.
1: Lekker!
0: Jawel! Lieve vrienden en vriendinnen van de wereld, wie zou jij op dit moment een flinke bos rozen willen aanbieden? Is het je moeder? Is het oma? Is het opa? Bloemen gaan in het hart.

De lief en liefdevol en altijd vrolijk klinkende dames in die periode. Daar gaan de Dolly Dots en All of the Roses. Voor de liefdesmoeders, waar ook ter wereld. Want zij staan altijd voor je klaar natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Nou, tot zover en niet verder. Maak er nog wat leuks van. Onder andere in de regia, regio. Focus je even op Focus. Net FM. Michiel B. Ja, Universe natuurlijk, niet de vrienden. Het

0: Free Music Radio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik ga ze weer 3-3 voor je opzetten. Dus laat je het komende uurtje verrassen.
3: Ron van der Steen.
2: Strakjes verderop in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar in het eerste rijtje van 3 gaan we van start met David Guetta. Hier is Memories.
4: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Uit de jaren 90, Mariah Carey, Fantasy. Daarvoor zat Shakira, Mon Amour van het album Lobo. En je hoorde als eerste David Guetta en Memories. Dit is nog steeds jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Snel door met de volgende drie. Hier is onze eigen Laura Jansen.

0: Je weet hoe ze reggae muziek noemen, hè? Dat is luie disco. Goed, het eerste bakkie, dat is er bij mij doorheen. Dus laat nog maar een bakkie komen.
1: De Muziekfabriek.
0: Als ik zo vrij mag zijn, laat ik nog even de liedjes met je doornemen.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Sugar Minert, Good Thing Going. Daarvoor zat Lois Lane, It's the First Time. En we begonnen met Laura Jansen, You Somebody. Tijd voor ons eerste item, dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Zijn carrière begon toen hij zijn eigen band ontwikkelde op de leeftijd van 14. In het midden van de jaren 50 als de Jumping Jacks. De groep werd ontdekt door Johnny Bristol.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Toen de groep in 1961 op een eigen platenlabel begon met eigen opnames, werd hun naam veranderd. Maar het label werd al snel overgenomen door Motown. De groep werden leden van de Motown Records Family in datzelfde jaar 1961. De leden van de band veranderden na de overname de drummer Tony Washington door James Graves. Hun eerste hit, Shotgun, geschreven door Junior Walker en geproduceerd door Berry Gordy, was een succes. Shotgun bereikte nummer 4 in de Billboard Hot 100. Er volgden vele andere hits, zoals I'm a Roadrunner, Shake en Fingerpop. In 1969 had de groep nog één hit in de top 5. In 1979 ging Junior Walker solo en tekende een contract bij het Norman Whitfield label. Maar hij was niet meer zo succesvol als met All Stars. Walker speelde ook sax bij de groep Foreigners Urgent. Laten we de oude sound van Motown terughalen en luisteren naar J.R. Walker en de All Stars. De Jukebox Classic voor dit keer draagt de titel How Sweet Is It To Be Loved By You.

J.R. Walker en de All-Stars. How sweet is it to be loved by you? Dat was hem, de Jukebox Classic. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Wij gaan snel door met de volgende drie. Hier is uit de jaren 70 Hot Chocolate.

0: Ik ben altijd een voorstander van het nationaal product. Dit is daar een goed voorbeeld van. Ilse de Lange, Next to Me. Daarvoor zat Nick en Simon. Pak maar mijn hand. En we begonnen met uit de jaren 70. Hatslet, you sexy thing. De groep komt uit het Nederlandse Limburgse Brunsum. De kern van de groep werd gevormd door drie zingende zussen.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat was Tony, Marianne en Betty. Ze traden in begin jaren 70 op als Sweet Reaction.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze werden ontdekt door hun gitaarleraar Werner Teunissen, die ook de meeste hits voor de groep schreef. Ze scoorde in 1975 een wereldhit met het nummer Mississippi. Zelfs in de Britse charts kwamen ze op een nummer 1. Dat was in augustus 1976. Met het nummer Smell behaalden ze een 24e plaats in december 1976. Andere bekende hits zijn Georgia en My Broken Souvenirs. Na het succes van Mississippi werden de hits kleiner. En in 1985 werd de groep opgeheven. Tony maakte nog een soloalbum genaamd Privilege. En twee albums met de band The Run. Maar beide werden maar een matig succes. Hier is nog een keer die hit van toen. Mississippi. Luister naar Pussycat.

Het is altijd gezellig als die even voorbij komt, de oude lullenplaat. Dit keer was die van Pussycat en Mississippi. Misschien heb je behoefte aan een oude lullenplaat? Even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Het volgende liedje is afkomstig van het album Battle Studies. Het is een album van John Mayer. Luister naar Crossroads.

er toen ook zo'n hele rare clip bij. Vrij excentriekeling om te zien. M en Pop Music, daarvoor zat U2, With or Without You. En we begonnen met John Mayer, Crossroads. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Heb je enige inbreng, laat het ons weten via www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan, mits de klok het toelaat. Dat is die van John Legend en The Roots en de Melody Fiona, Wake Up. Gevolgd door Paul McCartney en Wings, Deliver Your Children. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

You too. Geen 6 minuten 26 lang. Zo lang duurt het nummer eigenlijk officieel. Wist je dat? All I want is you, hoorde je hier voorbij komen. Als eerste.

Wat leuk, op plaats van de Eagles zometeen. Albert van Bentham, zijn broer van Evert van Bentham, denk ik. Ja, met Coco de gekke papegaai. Nou, wat een interessante titel. Kalen Beattie, zometeen ook met de Vandals. En ook een hele mooie van Bluff. Spijt heb je morgen maar. En nog veel, veel meer straks. Paul Carrick ook nog. Oh, dat ben je niet. Eerst de Eagles, live in de Fastlane nu.

de Vandal. Zo is het. En ja, Albert van Bentham en Coco, de gekke papagaai. Hoe doe je daar weer voor? En daar weer voor de Eagles met Live in the Fast Lane.

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Texas. Het is niet het Texas sigarettenwerk, maar de band Texas. En Why Believe in You. Hartelijk welkom in deel 2.

uit de Sister Sledge. We Are Family is opnieuw geremasterd in 1995. Dus het klinkt een beetje gedigitaliseerd, is het. En Van de Fang zometeen met Boys Lie. Met Machine Gun Kelly samen. Het is wel

0: Anja en Moscow Mites, ook weer zoiets van ineens Nikita, weet je nog, van Elton John. Nou, in 86 kwam Anja ook nog een keer. En dat was ook Anja, volgens mij. Ja.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Volgens mij was dat inderdaad, dat was toch die Anja? Dat was toch die actrice die meespeelde in de videoclip destijds? Volgens mij wel.
2: Is it raindrops or the bookshop of February to make your heart numb?

And we are family, Remme, and don't forget about me. Ja, wat moet ik er anders van zeggen? Is het Remme? Moet je het in Engels uitspreken? Of, nou goed, in ieder geval dit wel in het Engels. Sister Sledge, we are family. Door een later disc geplaat, hoor je net. Hier is Avril Lavigne samen met Machine Gun Kelly. En Boy is Lie. Beals Lie.

is best wel op leeftijd deze plaat. James Ingram en There's No Easy Way. Achteraan straks nog Enrique Iglesias met Be With You. Nou, dat is niet zo. Be With You, het is voorbij. Dit was Afternoon Delight. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Crosby, heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Welkom, Dalfsen, Puttershoek en Montfoort.
2: Leuk dat jullie ook luisteren.
3: To the 80s. 1985.

0: wat een muziek hadden ze in de jaren 80. Formatie Genesis en Phil Collins ging natuurlijk ook een keer solo. Moest er van komen. Nummer Studio. Een mooie hit in 85. Hey, welkom bij Bram van der Mast in jouw weekend. En we hebben ze weer meegebracht hoor.
1: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
2: Altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
3: More of your favorite songs. Right now, right here.
0: En we gaan verder met een plaatje van Charles en Eddie. I will lie to you. Nee hoor. Jouw weekend. Ja, ik heb wat items klaargezet. Een borrelplaat. Een weekendplaat. En de twee uit. Ja, tot een bepaald jaar. Blijf lekker bij het komend uur. Hier bij jouw favoriete zender.

formatie Ambrose Sleet. Dan zou je zeggen, hè? Kram, joh, het is toch gewoon Sleet? Ja, maar voorheen heette ze zo, hè? Ambrose Sleet. Ja, en ja, misschien weet je het wel niet waarom. Maar het is een Britse glam rock groep, voorheet Ambrose Sleet, genaamd in het midden van de jaren 70 in Europa en ook in Nederland zeer populair. In de jaren 71 tot 74 had de groep 9 top 10 hits. Sleet was afkomstig uit midden-Engelse industriestad Wolverhampton en bestond uit Buddy Holly, David Hill, Jim Lee, Dan Powell drums. In de jaren 80 en 90 scoorde de groep nog enkele bescheiden hitjes. Ja. Heel leuk gedaan, jongens. En de zaken liepen echt te slecht. Dat David Hill als chauffeur bij bruiloften ging werken. Noddy Holder werd door AC/DC gevraagd om hun zanger op te volgen. Maar dat deed hij niet. En de groep steeds nog steeds op met David Hill en Don Power. Die nog over zijn van de oorspronkelijke bezetting uit de jaren 70. Boom, boom, boom.

0: Machine met Gloria natuurlijk. Wel nummer 1 was Can't Stay Away From You. Maar dit was The Bad Boys. En dat was een lekkere plaat voor hun, ja. Echt wel. Heel leuk, heel leuk. Onderweg nog wat live muziek voor jullie. En een zeezender hit uit de jaren 70. En verder hebben we nog een borrelplaat. Die moet ik even opzoeken. Mick Jagger loopt op in de studio, dus die komt straks ook eventjes langs met een hele mooie plaat.
1: Alleen de beste hits, hier op jouw radio.

0: dat is Madonna, hè? Dat Girl, ja. Een heerlijke plaat uit 1985. En we hadden er twee op visite. Ja, je hebt ze gehoord. Heerlijke muziek uit, ja, 85. Mick Jagger, sorry, was 87. En natuurlijk ook uit 87. Good Old Madonna heeft, nou, toch wel haar hitjes gemaakt. En wij hebben, ja, hier best wel in de studio veel hits van haar. Mick Jagger zat ook in het jaar 87, Let's Work. Het was de eerste single van Mick Jagger's tweede solo studioalbum Primitive Cool. Ondanks de hoge verwachtingen van het nummer wist dit niet de populariteit van de eerdere Jagger singles zoals Just Another Night te bereiken. Het kwam niet verder dan nummer 39 in de Billboard. In de videoclip van het nummer ren Jagger door een aantal straten met verschillende groepen arbeiders. Het was ook het enige nummer van Primitive Cool dat Jagger's Greatest Hits album bevatte. En dat heette toen The Very Best of Mick Jagger uit 2007. Oké, ik had het al een paar keer beloofd. Vaste items. Nou ja, twee uit hebben we gehad. En nog een uit. En we hebben nog een lange plaat ergens liggen. En hier zijn, hier is, nou misschien ook wel twee. Geen idee, maar in ieder geval.
1: En dan nu een hit uit het zeezende tijdperk.
0: En niet verkeerd hoor, de Everly Brothers.

0: birthday, Howard. Happy birthday, Howard.
1: Hier hoor je ze echt allemaal.
2: One station. All the hits.
3: Terug naar de zon.

0: plaatje genaamd Put Your Records On. En allemaal vertolkt door Corinne Bailey. Ja, heerlijk. Daarvoor hadden we Steven Tyler met Slash and the Train. En ze speelde Dream On. En dat was allemaal van Howard Stern. En die was toen jarig. Met een, ja, dan doen ze gewoon een groot concert daar in Amerika. En dan, dan ben je jarig. En dan draaien ze plaatjes. En ze zingen voor. Hè. En noem maar op. Oké. Okay. Dat was live. Even studio-opname van Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Speciaal voor iedereen die dit weekend eigenlijk erop uitgaat. En die, vooral de jongens, aan een meisje vragen. Hé, hey, wat denk je ervan? En dan zeggen ze misschien wel. Ja, even aan mijn moeder vragen. Ja. Is op verzoek trouwens steeds van Kees. Wil je ook meedoen met een item? Een live plaat, een disco, classic, whatever. Stuur het maar op hoor.
1: Bram van de Mast @mail.com.
2: Weekend.

0: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.
1: Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van de Mas show.
2: Cliff Richard was een van de laatste. En we hebben hier nog Four Trace, Freaks. En dat is echt de laatste. Die brengt ons instrumentaal naar het eind van het uur met Bram van der Mas in jouw weekend. Bedankt voor het meedoen, bedankt voor het luisteren. En stuur naar Bram van der Mail at bramvandermas@mail.com al jouw leuke reacties en ook minder leuke. Bye bye, hè. Veel plezier. Doei, bye. Doei.
3: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
4: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
5: Vier je weekend.
6: Het is nu 6 uur.
7: 6 uur.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
9: En MeFrame.nl. Voor al uw portretfotografie.
10: Het weekend is begonnen.
11: Is tot en met zondag jouw hitstation. freemusicradio.nl.
12: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
13: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rote Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team. En niet te vergeten het oranje.nl team. Maar zonder hun geen top 40.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.

0: Free Music Radio.nl.
1: Nummer 29.
2: Nieuw.

0: alsjeblieft. Lekker.
1: Nummer 28.
2: Nieuw.
0: Je m'appelle.

0: Trafiek.
1: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
2: Nummer 27.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
6: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: Dit station.
1: Zonnebril op de neus. We ruilen de skiotee voor een eiland. Pak je buurman bij

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

0: 13.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 3.

staat top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: All American Girls. We hebben het hier over Sis & Sledge. Ik zeg goedenavond.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Het is vrijdag 24 juli en vanuit Studio 2 is de Thank God it's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Allereerst natuurlijk altijd Aad Verstraeten, de voorganger van mij, die om 6 uur al begonnen is op de radio. Bedankt voor de Nederlandstalige Mega Top 40. Een overzicht daarvan is te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. Vanaf maandag is die beschikbaar, de opname van vandaag. Dus. Hey, en het programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland. Bij Music Beats, kun je aan Music Beats. Bij DAB, Kabel van KPN en Ziggo. En diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk even op de website, daar staan ze allemaal vermeld. Maakt ook niet meer uit waar je kijkt, het is allemaal hetzelfde. Zo, wat een bijzonderheid was het toch ook weer de afgelopen week. Hè? Nou, laten we eerst even kijken van de afgelopen zondag. Ja, jongens, gelukkig gratis. WK voetbal is voorbij. Spanje is wereldkampioen, dus dat is mooi meegenomen. We hadden geen poeltje, maar ik had het wel gehoopt. Dus nou, het is gelukt. Ja, en Nederland heeft nu gewoon echt massaal vakantie, hè? Echt, ze zijn echt allemaal op vakantie. De BAVAC is ook begonnen, heb ik me laten vertellen. Dus ja, jongens, rustig aan. Blijf lekker liggen in je tuin, op de camping of waar dan ook. Alles mag en niks moet, staat hier. Nou, dat klopt ook wel. Je mag alles doen en niks moet. Hey, de afgelopen dagen was het wel minder warm en volgende week schijnt het weer een bloedje heet te worden. Over het weer gesproken, morgen is het licht bewolkt, 26 graden en in de nacht 15 graden. En zondag is het bewolkt met kans op regen en dan rond de 22 graden en in de nacht 17 graden. Maar ik zei het al, komende week wordt het tussen de 29 en 31 graden. Dus een broekje, maar dan maar eventjes weer. Hè. Dus niet onder het schuine dakje gaan slapen, maar gewoon lekker beneden met de ramen open. Hey, we maken jou gereed voor het weekend. We brengen jouw muzikaal terug naar jouw jeugd. Dat doen we met lekkere muziek en de vaste items. En voor de mensen die nog niet weten, de vaste items. Straks om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 het uithangbord voor de country, oftewel de hit op de hardland. En om 9:30 de plaat en zowel de luisteraars met Stuur Uggelen. En om 9:15 live on stage de beste live performances. Laten we aan u horen. Ja, bezoekbox is geopend. En alleen via Free Music Radio kun je ze aanvragen. Ja, dat is tegenwoordig ook allemaal gewijzigd. Dus je kan alleen maar via Free Music Radio kan je je verzoek aanvragen. Dus gewoon even naar de website gaan en dan het formuliertje invullen. Komt hier binnen. Leuke ideeën mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Free Radio. Ja, nee, Free Music Radio. Hè, kan ik zeggen. Oké. Okay. Nederlandstalige plaat, altijd veraad. Hey, dat rijmt. Dat rijmt, jongens. Dat rijmt. Aad, voor jou en voor al die andere liefhebbers van Nederlandstalige muziek, hier is Yves Bergensen. En hoe zou het zijn geweest als ik miljonair was geweest of zo? Ja, dat weet ik ook nog niet. Hoor.

Die Beerse, jongens, ja. Hoe zou het zijn geweest? Ja, dat zijn al die vragen die je mezelf af kan... En vraag dat ook wel eens af, hoe zou het zijn geweest? Maar ja, goed jongens, laten we iets anders doen. Het verzoekje van Nancy, ja, ze zegt van... Wil jij van mij dat nummer draaien wat tijdens de halftime show werd gebruikt... tijdens de WK-finale? Nou, je hoort hem al op de achtergrond, Nancy. Heb je Madonna en de Renato Espeziona remix. Music, get up and dance.

heeft alleen maar te maken dat jullie plaatjes aanvragen. Ja, dit was een verzoek van de dames zelf. De dames van de productie. We hebben het over Thea en Donna. Maar ik heb een omzoekplaatje ook nog binnengekregen. Hiervoor hoorde je trouwens Nancy, Madonna. En nu even het verzoekje. Ja, het gaat hier achter elkaar door. Van Frans, goedenavond Frans. Ook fijn dat je weer luistert deze vrijdagavond. Ik zie dat je met een wijntje lekker op het balkon zit. Nou, blijven zitten en luister naar jouw verzoek. Hier is Fleetwood Mac met Dreams, de 2018 versie.

zijn visite, zeg maar. Cool. Nee, Fleetwood Mac. Dreams. Ik zit te kijken naar Cool in the Game. Die gaan we zo draaien. Rustig aan, Joop. Ja, we zijn even met een heleboel dingen tegelijk bezig. Dat moet je niet doen. Trouwens, we hadden het natuurlijk over Cool in the Game zojuist. En verzoekje is binnengekomen. Staat hier. Oh, Henk. Disco Henk. Het kan ook niet anders, hè? Nee, het kan ook niet anders. Disco Henk, ja, die vroeg hem dus aan. Dan zal straks ook wel Wim ook wel weer voorbij komen. Fresh, we hebben het hier over. Inderdaad, Cool in the Game.

0: Dat zijn natuurlijk gewoon de disco-klanken waar je denkt van ja, dan kun je gewoon lekker op dansen. Klopt, het hoeft niet, maar het mag wel. Je hoorde het verzoekje van Henk, onze disco-Henk noemen we het maar. Cool and Gang met Fresh. Ik zit even te kijken. Oh, we hebben nog een verzoekplaatje. Oké. Ja, we hebben nog een verzoekplaatje binnengekregen van Petra. En ze schrijft erbij. Wat schrijft ze? Speciaal voor Peer, de nieuwe schilder.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.

Speciaal voor de schilderpeer. Jostand. Parallel lines. Ja, je moet al die lijntjes recht naar beneden. Parallel trekken dus, hè. Een verzoekje van Petra was dat. Straks nog het verzoekje van Piet. Maar jongens, ik heb nog meer van die. Ik heb zoveel verzoek. Welke gaan we eens doen? Doen we deze dan? Oké. Ja, de dames hebben daar... Piet en Petra hebben wat meer voorrang gekregen. Dat heb ik vorige week gezegd. Jongens, die moeten echt snel gedraaid worden. Maar goed, we gaan door met de volgende plaat. En dat is van Wim. Ja, het komt ook niet anders. Yazoo, terug de tijd in. Heel lang geleden.

0: Yazoo. Speciaal verzoek was dat van Wim. Don't go. En je moet dus eigenlijk... moet je misschien wel eens weer een paar camera's aangezetten. Want dan zie je de dames heel hard rekenen. Echt rekenen. Want er komen zoveel zoekplaatjes binnen. Van ja, het moet allemaal passen in dat eerste uur natuurlijk. Dus ja, oké. Maar het gaat zeker lukken. Trouwens, wat zeker gaat lukken, dat is de bijdrage van de man uit Voorschoten. Ja, iedere week weer. Het is 8:30 precies. En dan is het tijd voor de man die al die mooie plaatjes uitzoekt. En we kijken, ach, dat is een hele mooie, Karel. Onder de noemer...
1: Dit is de keuze van Karel.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Ja, dat is mooi. Dankjewel, Karel. Je hoorde natuurlijk Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dat in het kader van de keuze van Karel. Volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zenders. Bedankt, Karel, een goed weekend.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl.

was mooi. Je hoort natuurlijk Wesley Bronkhorst. Ik kan het niet alleen. Dat is waar. Ik kan het zelf ook niet alleen. Nee. Ik heb hier een... Ja, daar ga ik even nu even speciaal van maken, hoor. Piet, die vraagt een plaat aan. En ik ga nu even de tekst erbij oplezen wat er precies staat. Hij schrijft... Isabel, ondanks het gedoe met het huis en de aankomende werkzaamheden... Blijf happy. Het komt goed. En als Piet het zegt, komt het zeker goed, want ik spreek uit ervaring. Dus het komt allemaal goed. Dus speciaal voor jou gaan we een plaat draaien. Happy, ja, hebben we dat al verteld. Jongens, happy, vooruit.

Ja, en dat heb ik ook wel gezegd. Er zijn wel eens van die dingen, denk ik, ach, ik zie het helemaal niet zitten. En dan voor je het weet is het gewoon voorbij. En over een paar maanden lach je er gewoon om. Zeg maar. Dus die gedachte gaan wij het... Dan gaan we gewoon het weekend starten. Maar mij gaat helemaal niks uit, jongens, vandaag. Nee, het maakt helemaal niks uit. Je moet het zien hier zo in de studio. De dames aan de andere kant van het glas zitten in mijn oor te tetteren. Want ze via mijn intercom, dus ja, lekker. Maar het weekend is gestart, hoor, jongens. Voor jou en voor mij. Hier zijn de Black Eyed Peas.

Black Eyed Peas. Het gaat zo snel, hè? De tijd, maar ook de dagen, de weken, de maanden. Moet je daar maar eens kijken. Het gaat alweer heel snel donker worden al. Ja. We praten hier over 24 juli, hè? I got a feeling. Trouwens, over feeling gesproken. Ik heb een onderzoekje binnengekregen van Linda. Die stond eigenlijk ook al een tijd. Maar ze zegt, joh, wil je mij Sheila en de Black Devotion draaien? Normaal stond de Beat Devotion. Nu staat hier Black Devotion. Ja, ik kan er niks aan doen, maar... Het zijn maar dingetjes, jongens. Het maakt helemaal niks uit. Spacer. Ja.

Ja, het typische of de ontyperende het geluid van Nile Rodgers. Je hoort natuurlijk Sheila en de Black Deep Ocean. Spacer. Dat was een verzoekje van Linda. Trouwens, heel veel verzoekjes. We hebben er nog twee te doen. We moeten opschieten. Even kijken. Suzanne die vroeg ook een plaat aan. Van Bruno Mars. Nou, dat gaan we dan gaan we dat doen. Ja, dan gaan we. Even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Dan gaan we doen.

Bruno Mars. Lekker jongens, heeft de vrijdagavond, zeg. Je kan er niet bij stilstaan. Nee. En je kan ook gewoon alles vergeten. Gewoon even een lekker weekend vieren met z'n allen. Ja. Ik heb nog een ander verzoekje binnengekregen. Die gaan we ook nog even draaien. En daarna het country. Ik spreek je straks weer naar de klok van 9 uur. Het verzoekje van Leo.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound en door BeFramed Fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

Bij het tweede uur. Ja, straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Hij was vorige week in Nederland eventjes. Bij een, voor een snabbeltje, zeg maar. Om 9:30 de plaat in zijn verhaal. De live schakel met Piet en Ria in Uchelen. En om 9:45 doen wij live on stage. En dat zijn de beste live performances die we aan u laten horen. Verzoek was het nog een beetje geopend tot nu. Is het 9:30, maar we zitten mutje vol eigenlijk. Hè. We kunnen eigenlijk wel zo sluiten, denk ik of niet soms? Ja, denk het wel. Hé, hey, een speciaal verzoek. Ja. En ik was, eerlijk is eerlijk, jongens. Ik was van de week even op de zaak en zei iemand: zo, jij hebt een mooie stem.

tweede uur, nummer 1. Het tweede uur is altijd een AI-nummer. In dit geval van Rentio, Attic Spin. René is Rentio. Zoek het mij even op. YouTube of Spotify. Rentio. Want hij heet eigenlijk René en Theo, dus vandaar Rentio. Wel ook nog een vraag van, joh, luister eens. Ton die schrijf je net. Ik hoorde Bruno Mars zojuist bij jou. Zou je even mij die remake kunnen draaien van Sun It Sun? Natuurlijk gaan we die draaien. Want daar kwam mooi uit natuurlijk, hè. Dankjewel, Ton. Fijn dat je luistert deze vrijdagavond. Dus even wennen, maar jongens, dit swingt daar straks de pan uit. Bruno Mars Treasure, een cover bij Sun It Sun.

een van de betere remakes. Door de Solid Sun. Dat was een tipje van 2020 door Mike. Bruno Mars, Treasure. Ja, jongens. Dat is toch zo mooi, hè? Dat is echt mooi. Over Soul Show Classic gesproken. Ontdekt ook bij de Soul Show. The Brand New Heavies. Spend Some Time. Yeah. En er mag natuurlijk gedanst worden.

het hier. Lekkere danceable dance music. Hè? Nou, eigenlijk is het gewoon disco muziek. De brand new heavies in het kader van de Soul Classic. Spend some time. Het is mooi dat je meeluistert.

Oh, ik hand u nu al aan, jongens, straks hoor. Ik heb nog even een plaatje te draaien van Wilmar. Op de valreep moet dat nog kunnen. Rick James. Eind jaren, wat is het, eind jaren 80? Ja, zoiets. Super Freak. En daarna gaan we luisteren, Piet, met jou. Met de plaat en zijn verhaal.

0: Maar we gaan dat niet redden, dus we moeten een beetje opschieten. Laat even officieel de toolbox even dichtgooien, jongens. Kan dat? Doen we het even met deze, ja. Kan dat met deze, ja? Doen we dat dan? Oké.
1: Oh, joh.
0: Nee, die niet. Oh, joh. Wat is dat nou allemaal weer? Oh, joh. Wie is dat dan? Oh, dat zijn de dames zelf. Oké. Ja, jongens, het is zo'n avond. Even nu serieus. We gaan live overschakelen naar Studio Uggelen. Voor de plaat en het verhaal. Mike, zeg even waar we heen gaan.
2: Joop schakelt live met Apeldoorn.
3: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
4: Soms zijn er processen in het leven geroepen waarvan je denkt, hoe hebben ze het in vredesnaam kunnen verzinnen? De naam van de winkel zal ik niet noemen, maar het is een winkel waar ze veel mediaartikelen verkopen en die zo groot is dat het wel een markt lijkt. Goed, ik wilde mijn koffiezetapparaat ter reparatie aanbieden. In de winkel is daar een balie voor ingericht waar je je kan melden. En ik had geluk, want er was niemand in die ruimte, dus ik was de eerste klant. De medewerker achter de balie was schijnbaar nog druk met iets. Hij had mij wel gezien, maar ging door met het opruimen van artikelen die op de balie stonden. Ik had geen haast, dus ik dacht, laat hem maar dat even afmaken. Maar na 5 minuten had ik zoiets van, dit gaat mij toch iets te lang duren. Ik heb de medewerker gevraagd of hij mij wilde helpen. De medewerker wees mij vervolgens op een pilaar waar ik blijkbaar een volgnummer uit zou moeten krijgen als ik daarop zou drukken. De irritatie begon bij mij een beetje toe te nemen en ik kreeg een beetje recalcitrante gevoelens. Ik gaf aan dat ik geen volgnummer nodig had, want ik was de eerste klant in die ruimte, dus ik volgde niemand op. De medewerker liet zich niet uit het veld slaan en gaf aan dat hij alleen werkte volgens de procedure en die was dat er op zijn scherm een nummer moest worden weergegeven en dat nummer dat zou dan corresponderen met de klant die hij zou moeten helpen. Dus ik zei, dan is het dus een kwestie van wachten tot er een volgende klant zou komen die dan een volgnummer zou intikken. De medewerker herhaalde dat hij wachtte op een nummer op zijn scherm. En ja hoor, daar kwam de volgende klant en die drukte op de zuil en toen kwam er een nummer uit en dat nummer correspondeerde met het nummer op het scherm. De vrouw liep met het nummertje naar de balie en de medewerker zei dat ik eerst geholpen zou worden omdat ik als eerste in de winkel was. De vrouw zei het niet te snappen omdat haar nummer in het scherm stond met de tekst dat ze aan de beurt was. Om de verwarring compleet te maken.

0: robot die aangestuurd wordt door AI.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Dit was het verhaal van deze plaat. Door Piet Quappo.
1: Hele mooie plaat was dat, Piet. Dankjewel voor dat mooie bijdrage van je. Chris Stapleton samen met Adele was dat. En When a Man Loves a Woman. Nee, niet die bekende van Percy Sledd, maar gewoon een hele andere vibe. Jouw plaat is verhaal. Even mailen naar joop@freemusicradio.nl. En dan stuur ik het door en dan komt dat weer helemaal goed daar vanuit de studio Urgel. Dankjewel Piet, dankjewel Ria en ik wens je een heel goed weekend. We gaan door, want we hebben een klein beetje haast.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

in a Fire. De Holidays. Ja, die zijn natuurlijk begonnen. Vandaar het plaatje. Je inschakelt, jongens. We hebben nog zo'n goed kwartier te gaan. Dus, nou ja, je bent wel op tijd voor Live nog steeds. Ik had nog één plaatje gekregen van Thea. Die zegt, wil jij voor mij de Blues Brothers even draaien? Doe maar meteen. Ray Charles en Jake en Elwood. Shake a Till Feather. Lekker plaatje. En daarna Live on Stage. Blijf nog even bij.

0: origineel van Ray Charles, samen gezongen met Jake en Elwood. Weet je wel, de Bruce Brothers en Shake a Tail Feather. Leuk plaatje. Ik heb er trouwens nog een opname van dat ik in het bandje ook meespeelde. Heel lang geleden weer, maar ga eens opzoeken. Wat zie ik hier, jongens? Moet toch geschieten? Oké, dan gaan we opschieten. Ja, de dames die doen de productie, dus ik moet het wel even goed doen. Hè? Ja. Live on stage hoort het al. We hebben er 3 uitgekozen. De laatste. Goed. We beginnen met Cool the Gang, daarna Earth in the Fire, die heb ik zelf uitgekozen. En eindigen met Incognito. Ja, dat zijn ze, alle 3. We wensen je heel veel plezier met Live on Stage.
1: Thank God it's Friday, Live on Stage.
2: All right, sounds like you're having a good time.
3: Come on. Come on.
2: It's hand clapping time again.
3: Oh, this is the one here. You gotta get your hands like this here. Is it ladies' night out there tonight? Wait a minute. I don't think y'all heard me. I said, is it ladies' night out there tonight?

jongens, mooi is dit, hè? Het einde van Incognito hoorde je net. Always There, live vanuit de Boloise, moet jij zeggen. Ja. En daarvoor hoorde je Earth, Wind & Fire. Mijn keuze, september, de korte versie. En we begonnen live nog steeds met Cool on the Gang met Ladies Night. Ja, de productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OSU. Dank aan Barry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag weer terug te beluisteren op freemusicradio.nl. Straks om 10 uur de Night met Marty. Bij Music Beats gaan ze verder met de dance music van met Stef. En wij wensen jullie natuurlijk een heel goed weekend, toch? Ja, oké. Let op, hè. Volgende week. Goed insmeren. Wordt heel erg warm. En ik hoop dat je dan weer spreekt op de vrije hand. Joep, doe je de mazzel. Hoi!

Absoluut, de DXWeb Evergreen Safri Duo. En play the live aan het begin van deze aflevering. Een uurtje lang dance classics. En jouw muzikale suggestie om lekker dat weekend te vieren is welkom. DXWeb.nl, daar kun je een mailtje sturen naar de studio.

Betere reclame kun je natuurlijk niet hebben als nachtclub dat David Guetta samen met Jaden Boysen en Sammy Brill een track maken over je club Let's Go gaat over de high op Ibiza. Oh,

Er zijn twee dingen die goed scoren in de muziekindustrie. Kinderkoortjes en videoclips met naakte vrouwen. Maar de combinatie daarentegen scoort dan weer niet. Daarom Cheap Thrill, Sia en Jean-Paul. Alleen maar het kinderkoortje. So you face it with a smile. There is no need to cry.

De muziek is de religie van de tegenwoordige tijd. Bebe Rexha en Fateless die onderstrepen dat. Met hun fantastische track New Religion. Dua Lipa, Houdini komt er zo meteen. Maar niet het origineel, zoals veel mensen hem kennen, maar de Adam Port mix. Hier is deze club classic, Hemelpet. Elderbrook werkte er ook aan mee aan.

Het zijn twee iconen samen op één track. Dua Lipa natuurlijk wereldberoemd. Houdini in een remix van Adam Port. En Adam Port heeft ook meegewerkt aan heel veel muzikale producties. Let go.

Een beetje liefde op de radio, dat kan nooit kwaad. Love song van Prospa, Cosmo Kind in The X-Vibe. Komt een verzoekje binnen via thexvibe.nl. Dankjewel, James. Voor het aanvragen van die ene. Die

0: James Hype zingt over de auto die ik zo meteen weer instap om naar het Achterhoekse achterland te scheuren waar ik woon. Nee hoor, het is een klein beetje gelogen, ik krijg geen Ferrari. Maar mijn auto is wel groot, dus het komt in de buurt. Het is een Jeep overigens. Voor de liefhebbers, dus die gaat aanzienlijk minder snel. Tot zover.
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.